En ook kalisch als schauspeler aan. Hij is ook nog bekend, ook uit het fernsehen. Ober, hij spelt ook bij Hoftheater, zum Beispiel mee bij Marie Celeste. Ja, aan en ook kalisch als ook Geschichtenfinder. Tut mir jongen und Grünschool Erlands, weil hij hem ganz anders gezo Geschichten uitink, a Fantasie wordt nien grenzert. Musik an schongen hier die Okto, Dani Wenstey, an jüngteils August, nur richtig Tuklok Fjauer, in und Hoftheater Söller Rhein.

En ook karlisch als schauspeller an. Hij is ook groot bekend, ook uit het Fernsehen. Aber hij spelt ook bij Hoftheater, zum Beispiel mehr bij Marie Celeste. Ja, an en ook karlisch als ook Geschichtenfinder. Tut mir jongen und Grünschool Erlands, weil hij hem ganz anders gier so Geschichten uiting, a Fantasie wordt nien grenzart. Musik an schongen hier die Okto, Darling Wednesday, an jüngteils August, nur richtig tuklug Fjauer, in und Hoftheater Söller Rhein.